0: Hallo.
1: Goed blij?
0: Blij.
1: Je die me nooit hebben gekregen?
0: Ik
1: ben
0: Larissa Mabanyang.
1: Jij? Larissa Mabanyang. Larissa, heb je phone nou?
0: Ik heb nog slang.
1: Heb je je phone sini ya? Ik heb een telefoon. Oh, dat is het. Dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is het.
0: Dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is
1: het. Dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is het.
0: Dit
1: is het. Dit is het. Dit is het. Dit is
0: het. Dit is het. Dit is het.
1: Dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is
0: Hoi,
1: zo'n kant. Ik heb een soort van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van een band van
0: een
1: band van
0: een band
1: van een band van een band van een band van een band van een band van een
0: band
1: van een band van
0: Kombak Rudolf, Baling Khoi, Tung Elvia Lah, Marueng, Bak Mertong Nampak Melim. Bak itu keparlok Tung Bak Hap Nampak Gosling, Bak Deng, Bak Polong, Bak Poleng. Bak kumjur ke Basap Kenika, Akasani Minta Kasap.
1: Dito kata, boleh sibun Kong Larissa kasi bakman ni Pimo.
0: Oh, itu ya Pimo kumjur.

0: Hallo.
1: Hallo,
0: Hoe bly?
1: wat laat? Hoe blij is hij?
0: Oh, ik heb een requestlijn. Heb je die me nooit hebben gekregen?
1: Dus ga dan.
0: Na?
1: Na nog kwijt.
0: Ik ga denken naar een kwijt. Ik ga denken dat ik ga denken. Ik ga denken dat ik ga denken.
1: Ja, zei je het ook van.
0: Ik zie het ook van.
1: Ik heb het niet meer.
0: Ik ga denken dat ik ga denken. Ik ga denken.
1: Awar op deh.
0: Kaba ongkom nu kanu kanuru
1: Kanu kanuru biang.
0: Te to kata kapor kala ya tengah tarai pindai kala bakat do tapi kuat pensap sobai ni nu kani jeng ruai.
1: Ni kong lot bat ki bayi ngasem jeng ibara. Bat bara ki bas ngap kene ka program.
0: Te to kata ku bleshi bun ya mo kadeng.
1: Do ku bleshi piro.